Pachin, kom met kan wat je koek at de pew. Kamer willen een wilma bull, pikatons matuum. Coaching me number. Chera pira pitcha boro, a bora ria piro, a ria piro chero. Unu in amateur pira pungan en wen. A pitcher pira.

We gaan nu een record. Deze daar. Die Rio. Die Adep. Die Bor. Die Star. Die Chel. Oké. Okay. We gaan nu een record. Die Star. Die Rio. Die Adep. Die Bor. Die Star. Die Chel. Die Star. Die Rio. Die Not. Die Ash. Adugu chena tira tiki nge wea chel menu we ma meta tira tira la win radio gilu ni addictate kata ki bot omi di kada mbene wa bedi ke kare mene no nga ki kwe mano donyo we no bedi kwe na mechak mchata wil akuwaru bedi dul man mano gen tika aki reproductive health nye a kei kei kasule.